0: Daarom zie je, die hebben een rutbus, de kans dat wat er wel is.
1: Ja.
0: Die rutbus, die draait aan de kresten niet op.
1: Nee, dat is zo.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach, een frikadel.
1: Akkoziets! Ik

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve.

de dos, je lijf wie je klijf, dat zie je de dos. Zou je schutte knies bugel in de zoot? Dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Ja, dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Van de

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve.

0: Daarom zie je, die andere hebben een rutbus, de kans dat wat er wel.
1: Ja.
0: De rutbus die draait aan de kristen die trop.
1: Nee, dat is wat.

Jan. Zet even weer je in het buiklees toepen. We kennen morgen knuppel. Ja, dat is wel jij te maken. Hehehe, dat is goed hoor. Maar ze in huis blijven, maar dat biedt de mensen. Ja, dat is het er niet meer aan. Maar dat is het maar, we moeten doen.

0: Daarom zie je, die hebben nog een rutbussel, de kansen wat er wel.
1: Ja.
0: Die rutbussel die draait aan de kressen niet op.
1: Nee, dat is wat.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve, jo.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der St-